0: Akawu ngaba ira kwaisa Yolandi sa kwari ngami kadi diskuru. Hai ngaba dasi. Kabale ke kain kati kwaisa adonga outmister Dirk Saba Karup Aiko Aho. Ngutu aisti. Wang ngu kubisa ku ipnira. Wang ngu ibada singaskin. Sara kubapting hang asa si pitra mese. Kain ngu aisti da mire kwaisa adonga out Dirk Saba.
1: Je vrouw Stephanie, ara kijk kan kan stemmen bij het nieuwe kwest. Als het goed is, kan die waar kijk samen staan. Ja, niet zo heb ik kom ik kan zien. Kan die koning halen die die tam alleen die in kwestie. Nou, ik hoor mij ze kopap die hang haast als ietsje is daar die hang haast als hang haast die daar niet in kwestie. Kom ik ze nee bij het nieuwe kwest als na ik je van genoem als je bij waar kan ze kan ja. Dat is als ik je namen hang lang om die kan hang kiesje niet bij kijk. Wah, am kai bersta hun. Kau begini ngasai, dia kurip nastar macam asyik kam di sini. Ag kurip tiramio. Si hun ini nama kau ngasih kurip tiramio ni bangun lagi nastar. Nawar kasih tiset tinna kira numa coba. Semino korose ida kini kuis nastar macam kari kobab ting hangasa sip si kau ngasih di hangasa sip cin kaling kau. Kau begini kunani kun kuase ida opni kari kau do kari. Oh ini kau cek nama korang kau aktif swab na kasa sibak kau nani. Ma, jadi kam, kwa, ara, kami bi.